nimmer voor of moet ik iets anders zijn. Drink nu een bosser, stot met glas op mij. Ik drink kort net in op een steen, doch van die stier klopt mij bij Wirten.

As boer waar is een stalbaatsch bij voerster is der haas. De grote stal vol schimmel, dat was mijn hoogste spas. Ik had mij zijn doorslaap, rijd krijgt weer een zon. Mij aber had kutieren freud, die op net rijden won. De alte voerst war nobel, jo selig gute Herr. Mir ober hat's nie frei geniert, dus hat mich alle Welse kiert, weil ich so steif am Bock sitzt, im Pelze wie ein Böhr. Jetzt nur Bordhorn ganz abrasiert, als war

is wat nu vuur leidt. De hoort mij af of neem ik vrijheid. Ik hoop met dingen niks gemeenzaam. Wij wonen is als je binnen.